Dat is een lelijke ding wat kop wijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis, of een koplijs, of bij bachelor parties muisvijs. Op een baarstoel bij een braai, zit een ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is, en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee balle vast tussen jou bene, met jou handen en jou knieën op die stene. Trek af jou broek en bril, as jy wil.

0: Dan sê hierdie boodskapie van my, jy wil net geluk sê aan Linda Sons. Wat vir dank vir Jansie, jy moet dat dag geniet, dit kom van Jansie uit Heidelberg. En Jansie, baie baie dankie en een mooie dag vir jy ook, ne? En Janie, definitief, kom eens kyk op wat sê ons telefoonlijn nie vir ons, voor ons na lekker sakkie muziek toe gaan. Iden FM, goeiemôre!
1: Môre my geliefde, hoe gaan het vanmôre met jou?
0: Antie Mali, hoe gaan het?
1: Ach, Antie Mali, lee nog jong.
0: Ja nie, Antie Mali, moet lees, koud buiten.
1: Lekker gereend, ne?
0: Ja nie, dit reen lekker, Antie Mali, dit reen lekker.
1: Hoe gaat het met jou, Bokka?
0: Ey voor een wij, Antie Mali, ey voor een wij, ons gaan aan.
1: Ek word zo. Ja, dat is mooi, ja. Nie, is een mens jouw stem hoor. En voelen mens allemaal lekker.
0: Ja, nee, dank je, Antie Mali, ja. Bye, dank je.
1: Ja, nee. Ja, alle maatjes, wil ik wat groet vanmorgen, allemaal wat inluister vanmorgen. Alle yes. Moeten alle dagen niet en alles wat mooi. Daarvoor, Antie Jean. Morgen, Antie Jean, mama Dina, Enta. Goeiemorgen voor jullie, hoor. En jouw wijn en... Dorientje, goeiemorgen voor jullie ook, hoor. Alles wat mooi is voor jullie. Al mijn maatjes op de radio. Jullie moeten gaan zien de dag hebben. Voor jullie zaterdagmorgen is een nat dag vandaag. Ja. Een leed dag vandaag.
0: Jee, is leed. Jullie dag, Antie Mali, jongen.
1: Ja, nee, wat. Want jij kan niks doen bij de kantie.
0: Nee, wat. Je moet maar binnen blij, Antie Mali, jongen.
1: Ja, wees maar gezien de grond en pas je mooi op, hoor.
0: Daar zei, dank je, Antie Mali, hoor.
1: Alles van het beste voor jou.
0: Daar zei, mooi dag van Antie Mali.
1: Oké, goed gaan, bye.
0: Daar zei, bye-bye. Daar zei, dit is Antie Mali wat zo lekker is samen met ons gesjans. En nou kom eens kijken wat er zei hier in voor ons.
2: Goeiemorgen, Grant.
0: Hoor.
2: Is lekker om jou stem weer te hoor.
0: Groot vriend. Sien
2: mense aan jou, as ook verjaarsdag wense, aan Oscar September met sy 70ste verjaarsdag. God se rijkste sien op sy leven, en mag Arwa Vader om nog vele jare spaar. Dit kom van Victor, uit een prachtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
0: Dan sê Victor, baie baie dankie, broeder. Bedankt je boodskap want het hier gekom het. Kom eens kijken want te sê hierdie eenetjie voor ons na lekker stukkie muziek toe gaan.
3: Môre Rasper Grant Damons, wat een fresh breeze om jou te hoor vir die afgelopen tyd op saterdagochtend op Eden FM. Dankie broer, dankie en laat het weer ruk van Michelle van Lavalia.
0: Dan sê Michelle, baie dankie, verdank jy boodskap, want deur gekom het.
4: Môre Rasper, welkom in my huis, jou
0: eister,
4: man, jou teddybeer. En die Lena wil vir jou sê, doen het net soos jy kan, hè. Al my liefde, mooi bly. En ek wil net vir jy sê, hulle moet lekker dans vandag by hulle competitie. Mooi bly Rasper, lief vir jou, tata.

0: wat een lied, die klanken van Jimmy's Grand Six, met een lied getiteld The Wedding Day Fast Trap. Tjoe, jo, glorie, rijke jare, wat een mens gehad het met die prachtige muziekklanken. Ons maak ons amper gereed vir advertensie breek, en dan kom ons weer terug.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Hi everyone, we taking a big step at Jack's Build and Trade and would love you to be part of it. On Saturday 3 October, we celebrating our move from Ingo Stockers to Ingo Shop and Shop Partner, bringing you a much bigger range of tools right here in George. Your support, recommendations and encouragement have helped us get here. This is a milestone for our team, and having you there would mean a great deal to us. Expect huge launch day discounts, live demonstrations, and exciting giveaways. Whether you're in the trade, enjoy DIY, or simply want to pop in and say hello, you're welcome. Saturday, 3 October 2026, 7:30 to 2 o'clock. 21 Sapphire Crescent, Tamsui Industria, George. Come celebrate with us and bring a friend. Please pass this invitation on to everyone who loves a good tool deal.

0: You. More chats, more calls sorted.
1: Stay connected everywhere with More Town Bundles. Telkom. Possible begins here.
2: Dan sê jy, liewe luisteraars, weens welkom terug. Dit is amper 20 minute voor die uur van 9 en baie baie dankie dat jy ingeskakel is. Kom ons kyk op wat sê die ander boodskapies wat deurgekom het. Hi, goeiemôre Grant. Lekker om jou stem weer in my huis te hê. Ek wil net vir Winnie, Monica, Jansi, Elizabeth, Nita en Vaseli sê hulle moet hulle gesien die dag het. Speel ietsie van stofpad vir hulle. Dit kom daar van Pietie van die Ara. Zandra, ek sê vir my goeiemôre Grant. Hoop het vertrouwd, dit gaan goed. Ek moet sê, welcome back. Was goed om jou gister te sien daar aan die kant van Rosemore. My gesien die dag het, dit kom daar van Zandra, Happy Five Randy en Jones. Baie dankie broeder. En een mooie dag daar ook aan jou. Kom eens kijken wat is jy hierdie ander boodskapies, want het deurgekom het vir ons.
3: Morgen, Grant. Mama Dina is aangeskakel. Dank vir jou mooi program, hoor. Hi, Radio Familie, so goed. Bye-bye.
2: Dan sê, dit is die dierbare wat so lekker saam met ons gesjaar.
3: Grant, sy laat my nou baie dank aan Jaline Klaassen, want sy was baie lief vir die song geweest. Baie dank dat jy hem speel vir my.
2: Ja, nee, dierbare, toch so waar. Kom eens kijken, wat sê Antie Maai van ons? Antie Maai, goeiemorgen!
4: Hallo, Rasper.
2: Morgen, dierbare.
4: Leem jou stem te hoor.
2: Ja, nee.
4: Antie Mildred, waar is Antie Millie so stil? Het was aan gister oorpij.
2: Antie Mildred is daar.
4: En mama Dina is ook al groet. En
2: al die dierbare.
4: Yvonne Uitdalen, jy is al groet.
2: Al die goeie
4: jou
2: maas.
4: Gister gesien.
2: Ja.
4: En dankie vir jou nommer. En Marianne is ook gegroet aan uitvlug. Vaslin, jy is ook gegroet, wat my altijd so groet. En Katrina van Volmoed, ek jou gister geloeg, dus sit jy in een wit bakkie. Ek jou gesien, Katrina.
2: Een wit bakkie.
4: En dit kom met liefde van Antima. Mooi dag, Rasper. Het reen en is koud.
2: Ja, is koud Antima, jongen. Is koud. Baie dank Antima. Mooi dag, danso. Dan sê om IJs hier in Rosemore vir my Grant. Ek dans op my sokkies, jong. Jy laat my voet uit jak weer. Ja, om IJs. Goeiemorgen, om IJs. En een mooie dag daarvoor, om IJs, nee. Morgen, Grant, een gereelde luisteraar, maar skryf nooit in nie. Maar vanochtend kan ek het met nie sjaaf jou nie. Gaan te lekker gooi, papa Grant. Die heer het van Temba Leto, ons kracht in Temba is weg. Mooi dag. Dit kom van onze luisteraars. Iden FM, goeiemorgen.
5: Grani, is jy Anna, jy?
2: Sister Anna, ja.
5: Ja. Allemaal wat ze dag verjaar.
2: Yes.
5: Die moet ik kennen, die ik ken niet.
2: Ja.
5: Hij gaat ook wel een verjaardag, dat is de voorraad van die heren van die kind.
2: Ja.
5: Als we dankbaar is.
2: Yes.
5: Allemaal wat ze dag van opgaven van stand. Sterkte.
2: Dat is iets.
5: Bekende, onbekende, een geschiedenis dag van allemaal bij, dank ik eraan. En een mooi naam voor jou.
2: Dat is iets aan een mooie dag, meneer. Voor jou ook.
5: Bye,
2: dan sê, dit is sister Anna wat so lekker saam met ons gesjaas. Oh, ons begin hierdie saterdag op 'n gepaste noot, man. Pen reg op hy tyd, jong. Ai, mense, ek raak sommer so 16 van voors af. Ai, hoendervleis oomlikke, mense, hier gaan ons.

0: Sister Becca. Had ek jou goeiemôre, Sister. Ek weet, dit is nou een van my oud collega's destijds. Dan van Sally's, jong. Sjoe! Mense, goeie tye, jong. Good times, soos die Engelsman sou sê. Maar nou ja, ne?
1: Oh, Rasper, moet nie praat van blikkies gafie, jong. Bossies gaf en blikkies gaf. Ander het sommer gesê, dis blikkies, maar dis bossies gaf. Ek haat ek groot geraak, oma, haat ek groot geraak. Maar die ander mense het sommer gesê, dis bossies, blikkies gaf, maar dis bossies gaf se dag. Oh, nou praat jy Rasper, nou praat jy knyp by knypers. Nou laat jy my verdink, oma, nou laat jy my verdink aan iemand wat ek eerst ken nie, oma.
0: Ja, nee, dis die waarheid, Kavoks. Ek sê jou, ou maat, dit was die glorierijke jare van een mens, jong. Sjoe!
2: Goeiemorgen, Rasper. Langklaas hoor van jou, my vriend. Langklaas hoor van jou, my vriend. Gooi, my bro, gooi.
0: Maxwell Meyer, alipad, jy het boodsits uit, lieve luisteraars. Sjoe! Time, ek en die man kom ook al die blauw daar al aan. Destijds een taxi driver, jong. Mense, hier op pad lang kloof toe, jong. Soe, Maxwell, had ek een goeie morgen, my vriend. Hoop het dan goed saam met jou. Ja, Maxwell, ek en hy die diep plekke geloop. Toen toe, die raks, die blauwees, al die plekke, jong. Die White House. Mense, dit was die goeie tye, jong. En mense sal nooit ooit weer die goeie tye terugkry nie. Maar net die goeie herinneringe, mens, dom. Soe, mense, maar dit was goeie tye, hoor. Goeie tye.
3: Goeiemorgen, Grant. Jou muziek is baie lekker op hierdie reenerige zaterdag, nie? Goeie natte broer, Maureen Jones van Nysna.
0: Dankie dierbare, mooie dag dan so, nie? En dan sê my groot vriend Steven Smaan van my, goeiemorgen, Rasper. Stevie Gip in die huis, huisboot, vat my palane toe stui bles. Dit kom daar van ons groot vriend af, nie? Ja, nee, dit was goeie tye, mense. En mense sal nooit weer daar terugkry nie, rarig waar. Baie sal dink, ek praat nonsens, maar dit is die waarheid. As my net so stil sit en dink oor die lewe, liewe luisters, dan sê jy dink, dan sê jy vir jouself ook, Rasper, waar is ons daan in ons nachte nie nou nie? Jo, mense, dit was vir jou rarig. Good times, man. Maar ons maak ons gereed vir advertentie breek en as ons terugkom, dan maak ons ons amper gereed ook vir die kans of a city begleef. En dan net daarna gesê ons lekker weer verder.
4: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136 *2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing, or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-litre white PVA paint for 269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
6: Buco.
0: Dan zijn jy weer eens welkom terug, lieve luisteraars, en dit is so 10 minuten voor die uur van 9 uur. En baie baie dankie weer eens dat jy ingeskakel is op die nummer 1 in Gunsteling Radio FM, jou stem in die paradijs. Had ek jou goeiemorgen, om IJs. Ek weet om IJs dit nou seker nie gehoor, toe ek net al hallo gesê het, om IJs en Jason. Had ek jou goeiemorgen aan jylle daar aan die kant van Rosemore, onderscheidelik Rosemore en Pakkelsdorp. En weet jylle luister nou lekker naar die radio, om IJs. Hierdie ene is om ijs, jong. Die glorie daar om ijs. Good times, jong, good times. Ek het altyd hierdie lied gesing, jong, toe ek opgetreed by verskillende plekke en verskillende dorpe. Lieve luisteraars, jong. Put your sweet lips a little closer to the phone.

Auntie Jules, is I sag now young. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Pastor JP, kuya Mora, brother. Dat hierdie lied laat my sommer dink aan Pastor JP van destijds, jong. Oh, die blauw suit, jong. Hy ligte blauw ene. Pastor JP met die swart das. Mense, ek was penreg op hy jare, jong. Die ou mense het ons altyd gesê, penniekie reg op, jong.

Dankzij dit is die boodskapies wat tot dusver het deurgekom het. Baie baie dankie. Lieve luisteraars vir u wat ingeskakel is en nog steeds is. Moenie vergeet nie net die na is DJ Sebastian Kouldreach hier uit George. Hy sê daar by Fransman Ferreira Academy uit. En hy gaat lekker saam met u keier hier op die lichtgolwe van Eden FM. Jou stem in die paradijs. Ware kameraadskap en een vriend vir altijd. Dan, lieve luisteraars, het ek een lied saamgebring. Hey mense, dit kom uit my rowe dae uit, joh. Dan, dit kom uit my rowe dae uit, toe ek nog een jong man was, lieve luisteraars, bezig met wereldse dinge. Sister Maggie sal weet waarvan ek nou praat, jong, lieve luisteraars. Dit was goeie tye daai mense. Ai, toe ek nog een rowe man was, jong. Ja, ek dink, ja, hier is hy song nou, jong. Hier is hy song nou. Kom ek speel om, voor ek verder gaan met die boodskapies wat het hier gekom het. Dan sê Sister Maggie vir my, luister aan jou, my eisterman. Ek skoffel voor die zink tussen die skottelgoed. Lekker mater, ons geniet jou. Baie dankie, Sister Maggie. Alipa, die George, sê Sister Maggie. Baie, baie dankie. En sê groete daar vir die kinders en die hele breë familie, ne. So baie, baie dankie, dierbare, vir die boodskap wat het hier gekom het. Dan, hey, mense, ek het hierdie lied. Hierso. Hier is hy saak, ja, ek het langklaas hierdie lied gehoor, lieve luisteraars, ek het hom nog laas gehoor, toe ek nog bezig was met wereldse dinge, toe ek nog daai tyd gedrink het, lieve luisteraars, ek is nie skam om dit te sê nie, jong, toe hoor ek laas hierdie song, toe ek nou die dag by iemand voorbij geloop het, toe speel hierdie lied, jong, lieve luisteraars, jo, toe dink ek aan my Daan Mikes, jong, jo, dit was vir my goeie tye, daai tyd, lieve luister, daai tyd toe vat ek nog een doppie, jong. En nou hou, ek het amper elke naweek gedrink, jong. Maar nou ja, ek het tot rustig gekom.

En ja nee, lieve luisteraars, joh, wat een lied, jong. Dan stuur iemand hier op die WhatsApp-lijn van mij een foto, jong. Joh, amper een video, ook een video. Daar waar ik dans, jong, met die bottle in mijn hand. Mensen, dat is destijds die, jong.

0: Opa! Kwedidangan nilang grat! Kwayam!
1: You know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
2: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
4: Dan sy dan ja definitief dis so 4 minute vir die uur van 10 uur en dit is groetheid nou van my kant af, liewe luisteraars jong. Dan gaan ek met 'n bitter saak uitspeel jong. Jo, wat een lied is dit nie, jong. Dan is hy sy stikkie van my morgen, Rasper, goed om jou weer stem te hoor. Uit een nat nice night, welkom terug in die studio. En ek geniet jou muziek, dit mooie naamweek, dit kom daar van sy stikkie van een nice na. Dit is kwart voor naweek. Dan die Bakkelsdorp apteek. Ek sien vir julle roer julle litte nou, jong. Hoppa! Hulle dans om met die pille op pad toonbank toe, jong. Gevaarlike sake, julle moet lekker werk, ne? Al die apteke. Dis my vriende daar by Bakkelsdorp apteek, jong. Hulle dans nou lekker. Liewe luisteraars, baie, baie dankie dat ek saam met u kon gekuier het hierdie maand en op hierdie ontbijtprogram Rise of amper die Saterdag ontbijtprogram. Ek was al volle maand op hierdie program. Weer eens baie, baie dankie ook aan die bestuur van die radio as ook die anker van hierdie program, Lavinia Botha, wat my toegelaat het om aan skoene vol te staan. Baie, baie dankie en ek weet nie wanneer ek ons nou weer saam gesels, die liewe luisteraars, so tot die volgende keer toe. Dit was lekker jong. Ek gaan afsluit met die lied jong. Dan sier Kali Lee Adams om my boodskap. Sy sê, Rasper! Jo, jy laat my nou verding aan ons jare jong. Ja, wat ook Kali, dit was goeie tye jong. Hop! En dan sê iemand die vir my, morgen, Best Electric George is in die, op die lucht. Best Electric in George. En die George CBD in die middendorp.

Hartelijk goedemorgen. Welkom hier bij Stem in die Parade. Het is zo 12 minuten oor die uur van 10 uur. Baie dankie dan aan Grand Damens. Ingehaken en geskakel hier bij jou gunsteling Radio Eden FM. Jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Ons kom vir jou lekker keer ons saam vanochtend. Ons is hier in George, nabij die George Airport. Ja, ons is hier bij Franjo Ferreira se plek. Ja, die kostschool, nee. Waar al die chefs en allemaal bij elkaar kom. Vandaag is natuurlijk een baie interessante dag. Dus die Kijk en Koek Carnaval 2026. Net hier in de George bij Franse Ferreira's plek. Ja, nee. En baie interessant, nee. We are broadcasting from the second Franse Ferreira Academy Kijk en Koek Carnival. And it's our first demonstrator of the day. It's just begun, you know. Taking visitors right back to one of the oldest and the most fascinating forms of baking, you know. Yeah, that's going to be something else. They're going to be doing something, she's been doing something, sourdough bread from scratch. Now, so nee, niemand het pas haar demonstratie voltooi. En ons gaan nou later het luister oor hy recept en bykie gesels, hoe sy die saak aan die gang kry. Nou, ons gaan binnen enkele oomblikke gaan ons saam met daar gesels en hele paar gaste wat ons ook het, wat saam met ons gaan keer hier in ons uitsaai eenheid, nee, by die Kijk en Koek Carnival 2026. Dat is natuurlijk saterdag, dis die 3 Oktober. Ons gaan baie lekker saam keer. So, ons gaan ook gesels saam met een van die organiseerders, wat ook saam met ons hier in die uitsaai eenheid gaan kom keer en lekker saam met ons bietjie gaan gesels oor wat vandag hier aangaan. By hierdie interessante geselligheid wat hier gaan, is heel wat mense, ek sê vir jou, dit is omtrent iets interessant. Die weer speel nou nie lekker saam nie, maar een lekker reentjie, verwelkomende reentjie wat ons tans het hier, hier in die George omgeving, baie interessant, nie? Goeie muziek wat ons hier gaan speel, ons gaan baie lekker saam kuier. Ons is tans bezig, met die verrichting is binnenkant bezig en ek is buitenkant in ons uitsaai eenheid. Ons keer lekker saam. Ons wil ook dankie sê vir Grand Damens, wat natuurlijk saam met ons gekeer het vanochtend die ontbijtprogram aangebied het. And yes, we're going to make it happen this morning. And I'm going to be with you up until the hours of 1 o'clock, right here on your voice in paradise. What is a Saturday without this one? Getting things started and get you going, get you moving on this Saturday morning.

Yes, nothing without us. Ja, wat een interessante lied, nee. Nou, soos ek vroeger genoem het, nee, Jans is hier by Franco Ferreira Academy hier in George. En dit is waar ons lekker gaan saamkeer. Nou, hey, binnen enkele oomblikke gaan ek natuurlijk aansluit by een van my gasten, gaan die by my kom aansluit hier in die atelier in ons buitenuitsendingseenheid. Ons gaan baie lekker kuier, ons gaan lekker gesels, ons gaan baie interessante goedjes kwijt raak, net hier op die lig. So moet nie weggaan nie. Bly in geskakel, hartelijk goeiemorgen ook aan jou, meneer Guisman. Ek kreeg een boodskap hier van Henrikus Guisman, hy sê, my Sebastikus ingehaak en ingeskakel, broeder. Hartelijk goeiemorgen aan jou, meneer.

Nou ja, hartelijk goeiemiddag, welkom terug, ja, goeiemôre altens, welkom terug hier bij jou stem in die hart van die paradijs. Baie interessant, ek het nou lekker gesels hier saam met ons gas, Caroline Laas, en sy gaan natuurlijk binnen enkele oomblikke demonstratie doen, hier binnen in die gebouw, by die Franso Ferreira Academie. Sy is natuurlijk een chocolatier, nee? Ja, Caroline het vir ons vertel hoe lekker sy aan die chocolate maak en die disse wat sy voorbereid, nee? Baie interessant, ons keer lekker saam hier by die Kijk en Koek Carnival 20.

0: op Party Time in die geselskap van Pete en Johnny en as jy intussen die ander gesluit het, hartelijk welkom en dankie dat jy die 2 ure bykie op sy gesit het, net om saam met ons in gesprek te tree of net rustig achterwoord te sit en na ons te luister op hierdie program. Verlede naweek was ek ons bykie daar op die plaas gaan keier en dit was te heerlik gewees en ek hoop hulle het die link ontvang en hulle is ook ingeskakel hier saam met ons. Dan wil ek ook net daar so naan sê daar vir Rosé en vir Laviano, die tweekies is ook die ene oore daar voor die radio. En ja, Nig Berl, welkom en baie dankie dat jy ook aangesluit het hier by ons op Party Time.
1: Ja nee Johnny, ons sal moet wegspring, ons sal moet ek weet ons sal luisteraars wag in spanning. Waaroor praat ons vanavond?
0: Kijk, al wat ek net gaan sê, Piet, hier is myne. Ek weet nie waar die jongen is, maar hier is myne. En ek wil afskop met enieke wat ek heeltemal al vergeet het van. En die man het later het een pastoor geraak. Hy het een zwart mantel met een wit boordje gedra. So gaan om sy volle name gaan ook om noem. Hy is nog vandag mee met ons. He. Pastoor David Kleinbeeltje. Ken jy hem?
1: Johnny.
0: Jy weet nou waar hy in ek op pad is.
1: Ek weet waar hy in op pad is. Kijk, ek onthou die ou altyd iemand het gesê met sy achtertas.
0: Het was een keis.
1: Ja.
0: Een koffer.
1: Ja.
0: Hy dink, jy kan nie een halwe borrelie terpentel en hy dink het breek, hy vreet hy hele kuis op. Hy dink met een box, kaartbos, wat? Harde karton.
1: Ok, en dan weet jy, jy laat my nou sommer onmiddellik dink, ook aan iemand, ek weet die Blankoenaars, sal weet onmiddellik van wie ek praat, want op een manier, het die man, ek kan onthou as kind, die net sy naam te noem, het hy type van een vrees ingeboesem. En totdat ek een dag achtergekom het, met kinders was hy wel. Hy was nie so met die kinders, as wat hy met die groot mense was. Ek praat nou van Obie Nous.
0: Nee.
1: Nou, Obie Nous, ek ga dit sê Obie Nous. Die Blankoenaars moet vir my sê van wie ons praat.
0: So met ander woord, Obie Nous het een nous gehad vir groot mense. En een nous gehad vir klein vir kinders.
1: Ja, kyk, dis ons ook naam wat een vrees ingeboesem het. En dan pakkel ze op self. Ek ga nie die ouse naam noem, ek wil hy die pakkel ze op as.
0: Ja, moet een beetje deurkom met die manne.
1: Ja, so ons praat vanaand, Johnny. Ek weet iets, soos jy gesê het vroeger, het baie nieuwe luisteraars het by ons aangesluit. En dat gebeur somtijds dat ons een topic oor en oor en oor doen. Maar hy raak nooit boring nie, want hy is nooit diezelfde nie.
0: Ja, Piet, om kort, om met jou ding in kort te sit, ken julle byname? Ken julle byname wat ons nou nog nie ken?
1: Ja, en weet jy wat so interessant is van byname, ne? Kijk, as jy nou opgegroei het saam met die persoon, en die persoon beweeg nou, en dan, ons is nou groot, en die persoon trek nou miskien na ander plek toe, Kaap toe. Nee meneer, die byname bly hier achter.
0: Jy sal terugkom.
1: Ja,
0: jy sal terugkom.
1: Yes.
0: Jy gaan ook om kry, so.
1: Yes.
0: Ek dink dis wel hy aan 'n klong wat sy naam Japie Tetkop. Hy het 'n kop gehad soos 'n windkous. Jy sien, groot voor en klein achter. Groot voor en klein achter. Jy is like 'n windkous.
1: Ja.
0: Dis waar vandaan die naam kom, Tetkop.
1: Wie, Johnny, wat vir my altyd so interessant is van 'n bynaam, nee. Die naam wat om vooraf gaan, pas so mooi by die bijnaam.
0: Kijk die manneke jou lang.
1: Ek praat van Japie Tetkop. Ek ken een Johnny Brek. Johnny Eentand.
0: Jy het nog nooit gehoor van een Michael Tetkop?
1: Nee.
0: Nee, dit pas nie.
1: Of een Pet Langkop.
0: Het moet Jaapie wees.
1: Het moet Jaapie of Johnny wees. Oh, sorry vir jou, Johnny.
0: Johnny Prink. Ek is so blij dat ek jou bynaam gehad het. Uh-huh. Wat sou hulle vir my gegeen het?
1: Uh-huh.
0: Spookasem. Maar ek was met al die tyd, al die jare was ek min.
1: Ja, dat is hy. Kom ons luister gewoon na ons luisteraars.
2: Goeienaand. My twee goeie vriende daar van die kant van Jossie uit die koue Heidelbergheid. En dan sê Ganga, my goed vriend van die sanger op hier, dan om Tommy, dan aan de Mary. Dan sê al die luisteraars van Eden FM. Ja, dat is weer een lekker gevoel om die twee vrienden van George en mij woning te hebben. Jullie maak mijn aand als jullie op die lucht is. Leen wacht voor jullie twee mannen. Ja, kom, laat ons nou lekker lach vir die aand.
1: Knippie is in die huis.
0: Pari dan goeie naand.
1: Oh, en hy is toe ook nou nie meer daar saam met ons nie.
3: Naand Piet en Johnny, welkom terug. Aangeskakel. Wacht een vrij prachtige program. Hy prachtige program van julle. Al die radiofamilie is ook gegroet. Hulle moet maar lekker allemaal inluister. Hulle moet veilig huis toe gaan hoor en naand by die huis. Bye-bye, Piet en Johnny. Mama Dina, te lekker koel mossel by. Bye-bye.
1: Ja, Nant, PNJ, Karel Thalie en al die partytimers wacht vir die topping om my klaar te lach, sê Monica. Dan, goeienaand partytime, welkom in my huis in Timbaletu. En dan, Johnny, daar het Pakkersdorp het goeienaand om Piet en Johnny, Kola, Myrtle en oom Nick is in die huis. Ons geniet julle. Nou ja, Nicole, jy en mami en daddy moet die program saam met ons geniet. Kijk, dis die gesoente, Johnny. Mm. Hulle is ingeskakel daar uit Pakkelsdorp. Nancy, ons is ingeskakel, stel aan Whitey, en ons wacht vir die topic.
0: Paritam, goeienaand.
4: Goeienaand, maar wat Babylon, ek het nie in die radio af.
0: Nee, ons is ons dan.
4: Somebody starts to steal it.
0: Speel die stasie nie.
1: Ons is nie.
4: Leuven Lady Smith nie. Leuven is niks nie.
0: Waarvan skakel jy, meneer?
1: Lady Smith.
4: Lady Smith.
0: Nee, ons is levendag, want dit nou al mense vir ons gebel van Albertinia af.
4: Want ek het jaren net maar gedoet, dit was die laatste koor geweest daar.
0: Okay. Nee, maar hy is seker nou bykom.
4: Okay, dankie.
0: Dankie.
1: Naand, mooi aand vir allemaal, Johannes Tos, lekker slaap, Maureen daar van Kasia, dan die hoenderluisteraar is ook hier bij ons.
5: Goeienaand, manne, goeienaand, welkom terug, naand sy luisteraars, ek is ingeskakel, ek doe nou al hierdie moeite, net om my auntie Sophie te naand te sê, want sy wees my face, twee feeste. As ek aan die vanavond gaan groot, die Antie Sophie Verne, is gaan groot ook my collega Saki en my ander neef Raymond. Kom ons geniet die aand saam met Pet en Johnny.
1: Asie, dankie Estian. Goeienaand partytime, dis Karen Hafke hier vanuit Mosselbaai, Sonskynvallei. Ek en my gesin is ingeskakel. Goeienaand Antie Lena.
0: Paritam, goeienaand.
6: Hallo, Pet en Jory.
0: Nalo.
6: Hoe gaan het aan met julle?
0: Ons klaag laat die Nalo, hoe gaan het zelf?
6: Ja, ouderdom pak nou vijf, man.
1: ek wil hier nie maar gee, man.
6: Ek wil hem voorblij, maar toe haag loop hy my in. En ek is nou die 24ste van die maand is ek 83.
0: Jo.
1: Dis een mijlpaal.
6: Nou vraag die mensen van mij, hoe word jij en zo oud jong? Ik zei, ja, maar je moet dan doen, mijn vader Stenenberg. En die berg is groot en lang en stenen is hard.
0: Ja, nee, jy klinkt jonger als Knippie.
1: Dat zijn dat leuk.
6: Ja.
1: Lekker aan.
6: Ja, gedaan, verdampbaar. Ik ben daarom vanavond weer geslaagd. Mijn stem ook laat horen, want die mannen praten al.
0: Yep.
6: Nou het daar een blanke man ook gesê, kan jy sê, hoor jy wel nie meer op party tyd nie?
0: Uitsa.
1: Ja, nee, ons is met dit.
6: Dankie. Bye, julle by die aand, geniet toe.
0: Dankie, Nalo. Mooi aand.
6: Okay, mooi aand, verder.
1: Dan, Away Pet en Jody, so bly julle is terug. Nou gaan julle twee weer ons aan spice gee. Ek bedoel dit as ek sê spice, met ander woorde, opkikker. Dennis, daar in...
7: Pet, jy kan ons maar een naam in Afrikaans sê.
1: ja, nee, Dennis, jy sal vir my moet sê wat hy naam is. Ek praat specifiek met die Blankonaars. Naan Pet en Jody en ook al die party time luisteraars, lekker om weer naar julle program te luisteren. Ek geniet altijd julle program. Saturday aan de sê Anna daarvan Riversdal.
8: Goeie naam, sê Pet en Jody. Dat is ek, die kant van die Smart Percy. Bana, ek weet nie wat met my radio aangaan, nie, maar hy slaat nog net of ek weet wie voort. Die fout miskien by julle lê nie. So, asjeblief toch. As jylle miskien kan weet na die signal. Asjeblief, want ek wacht net vir die topic, asjeblief.
1: Nee, ons is daar by Johnny en Pet. Naand, wat van jantantjes? Of aan koffiekant? En boetie skeepkop. Jennifer Donkey. Ek ken een spek op, Johnny. Gooi naand, party time. Leiwag sê, sy skangaka, en dan wacht sy vir die topic. Ja, Leiwag. Leiwag, waar kom dit vandaan? Naand, sê, wat van die koelkoppe? Dan, gooi naand, mannen, welkom in my huis. Ek luister en waarover praat ons vanavond, want die bie weet.
0: Kijk jy, sy praat van die koelkoppe. Jy moet nie vergeet van die rooie bekkies nie.
1: Ja, sê, rooie bekkies ook in Pakkelsdorp, ne? Ek stik nou aan een ander familie. Wie, Johnny, wat vir my so oulik is, nie? As een familie, een persoon in hy familie een bijnaam het.
0: Nee, hy is oor erf.
1: Ja, op die ouwe die hele familie, soos bijvoorbeeld die gladde tyers.
0: Waar het daar op geen hand?
9: Dit is geen naam. Ek is een bijnaam van Eil en Katar. So ek weet nie, mama gaan jylle hoor.
1: Goeienaand, Peter Jolie, welkom terug. Ek wacht vir die topic vandag.
0: Kijk hier, om ouboet, nee. Om ouboet Hartnik. Hy het later geword, nou, om ouboet sy vrousnaam was Ansani. Dit ook nou later sy my ding, kijk, omdat hy Hartnik is, het ons om ouboet Hasi. En toe maak ons om een rympie. Om ouwe daasie, dan sa nie daasie.
10: Woi, Nanze, Pet en Johnny.
0: Nanze.
10: Michael Faldin is kan gaka, man.
0: Jee, Mr. Faldin.
10: Dat is een mooie namantje wat jullie begint onthou net. Hou was die heel nacht nat. Broeks. Jullie moet niet laten ik al dit. Jong, ik is hier van die lucht af, he. En ek koop die data en sikke goede, ek het so baie bezigheid gehad. Hou vir Michael Faldin nat. Til hem op tot in die dop. O, hala. Jy moet nie vergeet, he. My Heidelbergse chommie, o, Willem Dagies. Ons soek het vanavond, ons wil het weet. Ons al wat ons soek. Jy weet wat ons soek. Geef. Ganga meneer Ienungo nou, ek is ook vir Heidelberg. Hy moet vraag wat die topic is. Hy moet nie vergeet nie, ek het die topic gehoor. Michael Faldin het gehoor. Sy bijnaam, ek is Michael Murbeen Pepe, ek is alles. Ek was al voetjes, ek was blikkiekos, blikkievis. Wat is Ganga sy naam, is ek al vakschooltjes. Meneer, ik ben mijn vriend, airtime koop, ik koop haar wat je moet koop.
0: Hallo, Molly, worry. As David deurkom, is het moeligheid.
1: Hy gooi in aansek, is ingeskakel bij Party Time, uit een prachtige slangrivier, dat kom met liefde vanaf Amy Philander. Welkom, Amy.
0: Welkom, slangrivier.
11: Ook Pet en Johnny, gooi in aans, man. Ek is baie blij jullie vanavond de programma's. Ek hoor juist volgende week aan, Blanco. Maar wie wat, jy praat nou van namen, nie. en name, vooral bijname, het een gewicht gedra.
1: Ja.
11: En als je kijkt, denk nog op praat van onze goede vriend daaronder. Aan die rode rand, die kennen we die rode rand. Nou, hij was gevaarlijke mannen. Denk weer voor het aan het pondje vlees. Weet je ook een pondje vlees in en rond nakken tillen. Dan denk weer voor het weer gezegd, Obaas, nee, hij is een gevaarlijke man hij geweest.
1: Yes.
11: En hij was nog een kalliële. Hij was een klomp mannen wat gevaarig geweest op blank, want je... En je hoort, hij mannen zijn in die ronde. Dan moet je weten. Het is moeilijkheid. Ja, maar je beschoolt het allemaal eens bij je namen van mensen gegeven. Maar ik het bijvoorbeeld. Ik weet niet, je kent niet, Piet. Hij was een meisjekind in onze klas. Oeh, bij je afknorig. Hij weet niet, man. Boelien, bij je afknorig. Je moet wat brood brengen, je moet wat twee zin brengen. Je die brengen. Nou, je weet maar, als een blank wordt door een middagskof. Oeh,
1: ja, ja.
11: En die ogen zijn genoeg klaar. En waar je, om wat ga je voor Lena geven? En nou, Lena heeft maar zijn bijnaam gehad. Nou, dat is nog zeker maar een lelijke naam. Maar let er zijn van Lena Hamburgers gegeven, Hamburgervrietje. En dan zei je ook zien. En ze zei me, jij hebt gezegd. Jij hebt gezegd, Lena Hamburgervrietje. Maar zoals ik zei, dat is wel een uitkenning geweest. Omdat bij je namen wat moet je stellen. Johnny, als ik klomp Johnny is.
1: Ja.
11: Oké, wat die bijen klomp Pitten niet, maar ja, ik heb het gewoonlijke naam gehad, wat gekoppeld was aan zijn ma of zijn pa.
1: Ja, ja.
11: Zijn Crowley van Nancy Crowley, zo hadden we die. Zo, namen was gewoon gekoppeld aan mensen. Ja, ik bedoel, dat het effect op mensen, zijn persoonlijkheid toch gaat. En een weinig, maar hij heeft een naam voor ons geleden. Maar zoals ik zei, hij man, een gevaarlijke man, en dit is klein kopje. Weet je, hij boer het met zo gerij, altijd met een bicycletje. Je moet krijgen, hij doet nog apart, het oor kan die pad, die wat mensen gebleven. Oké, okay, ons mensen, ja, al die tijd daar gebleven, maar ze ons uitgesmeten waren. Maar dit is een avond zo'n oud boer. Oh, Hannes boer. Gevaarlijke man, nou, je weet maar zo'n blanco, je moet gaan plank al. Daar bij die zaag meer, nou, je moet voorbij Oba's. En nou saal je laag op, en nou anders boeren, allerlei mensen. Zo je, als alle jongen waar, hoor je dat je maar weet, jong. Over bloed niet, over goed oog. Lekker aan, mooi programma, dank je wel alles.
1: Dank je, Sim, maar jij het vergeet van Oba's monkey. En ook is Mim.
12: Sam Crowley. Als je niet daar bij jou niet. Je bent ons, meneer. Je bent ons. Als je Sina komt vakken, man. Als jij Sina komt vakken, man. Nee. Als kinders. Kijk je vakken zijn broek. Nee, het gaat zo dik. Die klok op zijn broek wat nou was.
1: Ja,
12: nou,
1: ja.
12: Die tijd is je broek zo gehangen. Maar je tjootje.
1: Ja, ja.
12: Kijk, jij was een tjootje.
1: Jij
12: was een groot tjootje. Nee, fuck hem, nee. Je hart toe weg van fuck hem. Als je ja, kom varkjan aan. Varkjoni. Maar jij weer omdraait. Ja. Jij blijft me zo. Jij blijft me zo'n trirat.
1: Nou, de mannen ingeschakeld. Kallens op, zei je. Dat is Willem in Nontels. Wat daar voor ons goed uit Kallensdorp uit.
7: Dan raad ik maar nog varkjob, zijn naam in Engels en zijn porkjob.
1: Jij praat van jouw bierman. En die andere ding is, die luisteraars moet ook een gedachte over Johnny. Ons is volgende week een blanco.
12: Ik waar emotie. Ik waar emotie. Jij loopt ons voor. Ik waar niet, jij loopt voor.
13: Goeienavond. Ben je Johnny? Welkom aan die Lena's huis. En ik hoop voor die ijs uit die ei. Die mannen is op die lucht. Hij is op die lucht. En dank je voor iemand wat mij al reeds gegroet heeft op die radio. Ja, Pet en Johnny. Jullie moeten het aanmaken vanavond. Maak het aan. Ons wacht voor die topic. Ik heb nou later bij je ingeschakeld. Maar gezinde aan voor jullie verder. En ja, gooi die dingen in lachen. Laat die vallen waar je wilt. Lekker zei.
1: Johnny, kijk nou die naam. Wat van Jan, wat zijn voet?
12: Ja?
1: Oscar nou niet.
12: Wat rij met Kosie voet? Kosie wat voet?
1: Oscar nou niet. Die Malin. Is je van neppies of nappies? Oscar nou niet die naam op je lach zei niet. Goeienaand, Peter en Johnny, welkom om mij. Ons is ingeskakeld en luister naar Party Time. En naam Gerrit Serrada. Johnny, nee, ik kapok. En ik kan natuurlijk denk wie. Ik kan natuurlijk denk wie die naam gestuurd heeft.
12: Ja, die gezicht is bekend.
1: Yes, yes, yes. Goeienaand, een reden dat ze immer kopen. Nancy, ik ken jullie oom Piet Potlood. En om tafelpoot. Nee, wacht, Johnny. Jij is meneer Speed, ja. Die leeuwskieters is van Pex. Naan, wat van droobetats? Johnny.
12: Estian.
1: Wat van droobetats? Om drinkelpop. Het een ladiespot gerij met oranje bakkie. Hij het in die geitje geblei. Goeienaand, Pet en Jody, vertrouw als is goed en wel. Mannen, al gehoor van een vrouw met die naam Patricia, met de bijnaam Pukkie Pukstiel. Haar naam spreekt boekdelen. Als je met de Pukstiel wil pakken, try Patricia. Mooi aan voor jullie en altijd lekker om van jullie te horen. Het komt van Mr. Bottle.
12: Zo'n andere woorden, hij voelt straat met jou om de Pukstiel.
1: Ja. Sam, hier zei iemand, Nancy, man, Sam is verkeerd, dat was Dennis Kniekoppies.
12: Ja, het was Dennis Kniekoppies geweest, ja. Skeleton. Paridam, goeienaand.
14: Goeienaand, op het naam Johnny.
12: Hey, Nancy.
14: Als Ilana hier van Stelbij.
1: Hallo Ilana. Hallo Ilana.
14: Ik hoor op het naam Johnny praat van Nancy aan bijnamen.
12: Ja.
1: Yes.
14: Wat van dan pen?
1: Aha.
14: Zul afvliegen, zeg. Wat van Blackie?
1: Ja, ik ken van Blackie zwart.
14: Wat van om spijt?
1: Om spijt? Aha.
14: Perlop.
12: Hé, hey, wat peert, het was hier een mooi lippie.
14: Dat was goed, dan peert nam Johnny.
12: Bij dank je groeten aan.
1: Lekker aan, perrelup.
12: Stel maar, ik kreeg een lach voor Sims handbeel gevriend. Party time, goeienaan.
1: Nee, die radio was staart. Ons kan onszelf bezwaarlijk horen.
15: Maar Medina, ik ken niet uit wie men zo vroeg laat veilighuis toe gaan. Hulle moet toch blij bij ons. Hulle schuld is nog een aand. Hulle is nog amper in die rooi. Ja, ik wil graag weet. My twee vrienden, Pet en Johnny. Wat was jullie bijname?
1: Nee, wat,
12: ons is Pet en Johnny.
1: Daar heb je dat. Kijk, dat is interessant, Johnny, wat hij nou vraagt. Ik was nog altijd Pet, jij was nog altijd Johnny. Maar die is daar, als ik in die straat loop, was ik Pet en Johnny.
12: Ja, ik is Pet en Johnny en Pet is Pet en Johnny. Wat is dan geen hand?
16: Op de koersie daarvan, vlees bij, wat is zijn naam? Koersie bij, koersie. Appelkoers.
1: Ja.
16: Ja. Bye.
12: Nou sê my nachie daar. Aan Haarlem. Boetie zwart lewe. Tjalt en bille naas voetjies.
1: Bryson Philip April is ingeskakel vanaf een koue mosselbaai sê. En dan het ons een groot vriend het weer deurgekom, Jody. Wat zei je, Sam?
17: Kijk, Pet, Joey, vergeet van Bayang zien. Hij moet zo'n groot voeten gaan, die hebben ze schoenen voor me. Hij moet eens gezegd van Bayang, hebben ze schoenen voor me. Hij meen een speciaal, nou, kijk, Urbans, wat we hebben, Sparno en Blanco, hij hebben zo Urbans. Toen die mannen proberen om voor hem nog schoenen te maken, maar na van die boeren, toen vrij boeren, dat gaan er twee paar schoenen maken die, op die goedheid. Die met dieren uit. Maar hulle toe, Bayang sê, laat hulle maar so begraven, kaalvoeten maar begraven en so aan. Maar kijk, dat moet je nog denken in termen van, ja, hy man het nog, ek en Farjab, nu is er vraag, maar sê Farjab, ek, hy man, bij rugby, Nou is klein leiders, kijk onder ons rugby, man. Jene kan jy, dan moet men nou eerst kijk waar varkjapen en die mannen. Dan moet nie van baba hulle gooi in die baba voortuindelijk. Gevaarlijke mannen. Mannen wat een man. Kijk, onthou, hy man het, was eindelijk legendes, man.
18: Ja, ja.
17: Jy sien, hy man was, ja. Was legendes geweest. Mm-hmm. So jy sê, Uncle Paco te laat my draai. En die manne, oomies Mimele. Oe, gevaarlijke mense. So nee, dankie vir julle lekker programma. Is absoluut wonderlijke om jy nou te kyk nou, om te luister hier na julle. Maar die mense, mense in de slaagse name gaan. Maar julle moet een lekker aand het.
18: Ja, nee,
17: en, mannen toe lekker, julle geniet.
18: Ja, ek wil net sê met Van Palling vergeet, Johnny.
12: Ja, nou sê, waar het hem geen naam?
19: Goeie naam, Johnny, ik wil zeggen Johnny naam, Pet, want het is een poon waar praat.
18: Waarom? Nee, die naam Proen.
19: Oh ja, nee man, ik was bij jullie verwaard naar Moense Kroon. Ik was met ID, dus het pijn dat het diep is geweest. Waarom man dat ik kan zeggen Kroon, toen zei Proen, allemaal zo'n Proen tot nu. Dat is een blauw jaar geleden. Ik praat van 60 jaar geleden, sta je? Kijk je naar beide onder aanpak en dorpen bij die weer, die wie die eerste... hy is in Paradok oorkant, die winkel oorkant, die kerk was van zo'n keister hulle geweest.
18: Mm-hmm.
19: Nou, waar die karaat nou sit, dat was een rugbyveld, nee.
18: Yes.
19: Nou, Paradokse mensen sal weer daarvan praten van een koers, want jullie praten van bijnamen. Daar was het toen met die rugbyveld, ze graag ze snel, ons het voor me gezegd om koers radder aan. Dan maken ze ze nu om koers radder aan, gooi, olie in. Die Paradokse van hun zalen, zij sal weer van wie ik praat. Charlotte van Pakkersdorp, want ons had een hele gekies voor 5 jaar aan Pakkersdorp. En dan hier waar het nou blij, ons is geboren hier zo, hier waar het nou blij. Hier was hier oom om Jan Perre mee schaten. Ook zolang hij ook de mee schaten was, hij gaat voordoen, man. Dus hij, we willen eigenlijk praten van bijna, man. Maar naast dan is het jammer dat ik nou, eerst Berman, want ik weet het, ik was er nog niet lekker geweest. Of zijn je en nou ze gaan weer een beetje beter en dan kan weer na aan te doen. Maar dat bij je goed gaat aan met jullie ook. En dan heb je dat gevraagd met Johnny, zo wat wil je nog vaak. De vaak Johnny ken ik.
18: Ja, yes.
19: En ik heb dat zo niet gedaan, zodat ik bang geweest voor me. Ik heb bij je pad gekregen in mij. Meneer, bij je dankie, wat het goed zijn jullie mannen hoor. Lekker aan doen, papa hoor.
12: Nou, ik wil het af om Proen zeggen. Om Proen praat nou van om Koos Ragera. Wat daar nie verder gekyk het. Sy klong. Nee? Was ook Koosie Ragera.
18: Johnny, kyk hier. Party daar, maar zo'n voetjes. Spooky. Poetie Blitz. Worteltone. Vark Johnny. Loop en bekryp. Feitje. Een. Platkop. En dan... plak op... dat is ek kan te blank hy wees. Feitje een tip om is weer en ou lach is, ja, ek ken van Tom, ek het Tom lach is geken. Jan Langlip skeer my gesiggie in vele kindjes. interessant.
20: Nan, Pet en Johnny, kyk jy sy is een ander mannetjie. Maar dat sê sommer vir hom ou kleren. Nou sê jy vir hom vrienden, jy, hoe kan jy vir my ou kleren tussen die mense sê in die mall? Allemaal kyk rond, wie's ou kleren? Ja, en as die ander man nogal kapok, ek weet jy of in die kapok geleed of wat is, dat is het kapok, geweertje en nou kan skiet, lullaby.
12: ek het ons vriend gehad, Randall Jarvis. Sy skoonpaas, was ook klein oompie, man.

0: Ja, nee, Johnny, ons is terug en ons gaat so aan met ons program.
1: Baritam, goeienaand. Nee, daar is een doodse stilte daar, Piet. Maar is het, daar is hij weer. Baritam, goeienaand.
2: Hartstikke goeienaand. In oude singer was ook een man geweest. Zijn naam was ook John amper dood. In het dood. Vrij meter. Is hij nou rechtig?
1: Bye. Ja, bij onze klon gebleven. Nee, hij ons bijna, kijk, je bijna maar te pas bij hem. Kijk, hij was een Piet Vrek lieg, joh. Ja, jong. Nee, kijk, als hij jong van jou zei dat er iemand bij de kant, ga maar uit en kijk. Ga uit en kijk.
3: Goedenavond, Piet en Johnny. Goedenavond. Man, Johnny en Piet, heb je jullie al gehoord van die vier neefsie?
0: Lieve.
3: Bobby, Api en Monkey. En dan die ander een, as die four cousin noem hulle om. Hulle bly allemaal op een plaas. Wat vir my net snaaks is, Bobby, Api en Monkey. Die drie neefs. En dan kom die vier en four cousins ook in. Vrijfijtje.
1: So hulle maak deel uit van die primate, die familie primate. Almal is aap.
0: Ja, ja. Johnny Wonfani. Revolver. Omdat hy Jan gitaar vir die manier op die gitaar gespeel. Nou ja, Wonfani revolver rol. Ek weet nie of hom mens dit ook kan noem. Ja, ek denk, jy sal hy enigie moet recht lees, Johnny.
1: Wow, Wonfani revolver.
0: Hy is nie klaar nie.
1: Wow, ek sien nou, Wonfani revolver, H-O-L.
0: Yes, yes.
1: Omdat hy een paar goeie, hy het een rijte sleebehandje gehad. Hy het een venter gehad.
0: Hoe kan hy mens goeie achtersteven?
1: Huh? Een paar goeie, een paar goeie.
4: Pirutje, daar is Willem Skolli is daar. En Sampad.
0: Huh?
4: Op jou broek.
0: Huh?
4: Jim Kalpens.
0: Huh? Wat toch?
4: Dit is je naam en die.
0: Huh? Oh, oké. Johnny, ik wil gewoon weer horen, man.
4: En Pirutje, daar is Willem Skolli.
1: Willem Skolli?
4: Willem Skolli is daar. En Sampad. Op jou broek. Jim Kalpens. Dit is die naam van die.
0: Oké.
1: Piet, dan is haar... Dan is haar Nick Otter. Boetieske Roes. Boetieske Roes. En dan Sophie Stik in een rokzak.
0: Hier hoor ek nou van Vintelint.
5: Ai. Hala, hala. Goeienaand, Piet en Johnny. Somtijds aan allemaal nie in die goeie getuie nie. Somtijds aan weet allemaal nie wat om te doen nie. Ek gee een wake-up call vir allemaal. Al die Eden Evermaatjes, vir Piet en Johnny ook. Alles wat mooi is. Julle weet soms, jy weet ons nie wat om te doen nie. Maar ek wil net sê, julle weet, hier by my huis, het ek, omdat ons allemaal kan nie security bekostig hee. Ons allemaal kan nie cameras bekostig hee.
0: Awe, maas ek nog goed, amper vergeet van julle, sê Jolandi. Wat van Willem Bladsak? Speel een number, man. Ja, die number was daar deurgekom.
6: Met de doodje, dat is een man met die naam. Om Peter Jo, Hemmetskaapkoek en Baks.
0: My pa, is een bierman, was varkwanger. Naand Peter Johnny en Peter is ook julle familie. daar was een oom met die naam Never Die. Hy het sulke groot voete gehad, maar hy is toe later dood. Daar spookie Kruibek, Pitte, dankie vir 'n mooi aand.
1: Kijk, ja, daar by ons in Pakkerdorp is Willem, is ek Willem nou weer nie, ander keer had ek vir hom sê, jong, ek het van jou gepraat. Hy is die Willem Pitte nie. Hy is Willem Pitte Bek.
0: Ja. Goeienaand, Pet en Johnny, Jocelyn en Wayne hier van Nysna. Pet, my meisie se bynaam was Stiks gewees. Ek weet nie waar kom haar auntie aan daar die naam nie. Oom Koffie kan het elke Saterdag ons waterdrom op Krijwas stikkend geslaan. Sy tyd was 3 in die middag op pad dorp toe. As ons om gewaar, moes ons laat spaande.
1: Het ons al Johnny Veller gehad?
0: Ja, iemand het die van Johnny Veller genoem, ja. Naad meneer, wat van Kosie Witvoetjies? Oom Nacht. Ja, dat is Oom Nacht in Blanco. Ou Vera. Laat die slanke virus julle vertel. Interessante bijname. Jan Willetjes, ga nie meer sê nie. Ek moet nog huis toe gaan op slanke vier, sê my staansie.
7: Ja, nie om John en om Pet. Jy nou, Robert, ons twee jong manne, wat sy bijname is, Hammer en Spijker.
0: Blokkie en Skroefie.
7: Ja, nie om Pet en om John en dan het ek jou vriend in Heidelberg, wat sy bijname is, Annelies Berbeck, maar sy noemnaam is Annelies, maar ek hoor om Annelies Berbeck.
0: John, het lyk vir my elke dorp.
1: Lyk vir elke dorp met die Berbeck.
0: Ja. Naand, manne, ek is, Johnny, wat staan die Koesgang? Dagie Stanley, van die Kouwe Park Dien. Wat van George Koerander? Wat van Valwangetjes, Pannetje Pankop, Koos Reis, klink so, die oom het een klomp reis geëet toe hy klein was, aan Duif, sy sê haar naam verwijs na, sy het altyd met handjes in die licht hou, en dan Pietje Eil, gooi naand, wat van Willie Skilly, Jan Otjiebel, aan Gorabok, Koos Wielbek, Koos 500, Tijter Boeier was
1: dan, Ek wil net weet hoe lyk Koos Wielbek.
0: Nee, Johnny, hulle ken my nie nou nie. Ek skit in my kop as ek voorbij hulle loop. Hulle nou so maar, ek voel nie die windje as hulle voorbij my loop. Skeletons, julle is tops, groote dave van die Eden familie. Dis Molay. Molay wat hy boodskap stuur, Johnny. Ja. Kom ons gaan aan. Wat sê Estean? Wat van Cyril Batjiebek? Kopdoek? Cora?
1: Jy is nie klaar met Cora nie.
0: Nee, ek is op pad, Cora.
1: Nee, jy is nie klaar met Cora nie.
0: Omdat hy verkeerd gespeeld is. Cora Beespoot. Ou 6. En die padda.
8: Manne, ek is blij dat hy vark. Hy vark sy naam vark, Johnny. Ek is so blij om te hoor, hy te pak gekry. Want ek het nog nooit gehoor dat hy man tweede gekom het. Ek is so blij vir die man wat omgeslaan. Hy was seker hond.
0: Jy sal
1: nie sê as hy nie was. Estean, ek kan daarom jou garantie, hy by my paak deur geloop. As hy te moet nie waar nie.
0: Dan sê moedie van oom nacht vergeet nie, die tekst oom Jacob Ed, oom Api, eendag was daar een hofzaak aan Skilpad en aan het gras, het baklei op pad rooi raad voor die huis van oom Api. Toe die getuies was Palank, Bobby Jan, Bankies en dan Kokkie, aan Loel en oom Golly het probeer keer. Oom Detri, het ook gezien, die Landros.
1: Oom wie?
0: Oom Betri? Oom Dere. Oom Dere het gezien. Die Landros het die saak uitgegooi. Gegooi, hy het gewoon gesê, hy het die tyd vir die dierentuin nie. Onthou jy nog om Tok, sy donkies, sy byname. Sê hem, ons kan nie daar gaan nie. Ons kan nie, aan die essie, om Tok sy donkies, sy name, ons kan nie daar gaan nie.
1: Die asseblief, los hy bezigheid.
9: Naan, Pet en Johnny, ek is sissie van Ravisdal, Kwana. Daar was toe ek nog op plaagschool gewees, het was haar oom, sy naam was, en Piet Kapokkie. En sy seun se naam was Henrike Pokkie. En dan is daar 'n appelgap. As die kinders op by hom geloop het, dan skree hulle vir hom appelgap, sy kwater en pap. Mooi eind vir julle. Dit was lekker om na julle program te luister, hoor.
1: Asse, baie dankie. Ek, kijk, die eerste uur is nou voorbij. Nee. Die Pakkelsdorp is het nog nie deurgekom.
0: Nee, Johnny, ek ken van appeldap. Ek sê die hoedse van appelgap. Ek ken van appeldap.
1: Hebben we zo'n song geweest. Nou, ons ken nie die woorden van die song. Maar hy dink het zo'n paparumba, rumba, hee papa jou, kokonat, papa jou, hee papa jou. Nou, ons hebben zo'n paparumba, hee papa jou, appeldap, appeldap, hee papa dap.
0: Ek sit nou en denk aan baitje. Wat is baitje dan, en pak ons door, John?
1: Swaibaitje.
0: Swaibaitje, ons het langklaas van jou gewoon. Ek sien swaibaitje nie by die winkel ook.
1: Om Gert Kwa.
0: Gert Kwa. Ja. Naant, sê Piet en John, ek is ingeskakeld, sê hy Reno Wimmer van Asla. Wat van Jan Tier, Pop Adder en Mamba? Wat nee, van Jan Pins?
1: Gevaarlike manne, hy Pop Adder en Mamba.
0: O, volborde. Hy het seker baie geëerd, hy ou, ne. Goedenavond, Piet en John, en Albertine as een ou. Hy is so skraal ook, sy bijnaam is Koupeer. Wat van Bobby Jan Bankies en Ronnie Klip? Ook Ivan Blanco en nog die pot soppe ook. En Sanna Sterkoffie, praat maar vir die ghost. Naan sê, ek weet van ons in die schaad is altijd zwart, hulle noem hom ou vet lampie.
1: Pet was geluid roep.
4: Dat is veel heel ook nog.
1: Wie?
0: Wat?
10: Pet en Jordi.
4: Pet en Jordi, dat is veel heel ook nog.
1: Veel heel. Luister, we gaan eens een beetje haal roep, is 9 uur. Ek en Pet gaan eerst net een blaaskansie vat, ons is nou weer terug. Met de rest van Party Time en ja... Hier is die Party Time mix.
0: Ja, nee, maar Johnny, ek moet om, nou wie, die bijname het my nou so door mekaar.
1: Lijkt me jou Party Time mix het ook nog een bijnaam.
0: Ja, nee, ek moet
1: da, om... Maar ek sê dus die ding, hy anti wat haat aan die dierentuin was aan Kokkie. As ek die afkorting van Kokketiel.
0: ja, nee, ek denk, ek gaan hier eenetje weer spelen, man. Ons spelen hem weer.

0: Nou ja, luister, ons wil nou daai mix laat aangaan. Maar soos hierdie boodskappe instroom hier, sal ons nie baie musiek kan speel nie. My een teleurstelling wat ek net het is, die Pakkeldorpers kom hier lekker deur hier.
1: Ja.
0: Maar, moet nie worry nie, ek sal hulle so kwarrel by kwarrel, nee. Sal ek so opnoem, Boy Machumba, Steven Katty, Willem Warmbrood, Chunky,
1: Chunky Charlie. Iemand sê daar so goed, maar dit is alweer by te orde, Johnny.
0: Pim Pan, Nannies Poepies.
1: Johnny, jy soek moeilijkheid, hoor. Jy soek moeilijkheid.
0: Ek moet nou weer katvoet van by Nans loop. Maar so uit, ek het hulle maar nou klaar. Het ek hulle klaar
1: hulle was so familie, en hy was so familie in Ladysmith gewees. Die motorkoppe, Johnny.
2: Goeienaand, Pet en Johnny, goeienaand.
0: Christina.
2: Is Christina hier. Ek luister, ek kreeg sommer lak. En jy weet my, ek is van Zouwaar, ek kon nou nie die bijname noem, maar ek ken een bijnaam, drie broers, is Kersie, Kassie en Boetie kom lee. En daar ken ek ons nou hy bijnaam. Wat ek weet vandaar toe nie of het bijnaam is of wat die. Maar die oma is lief om op een bicycle te rij, hulle het vir hom gesê Poereri.
1: Pet en Johnny, jylle die bijnaam gehoor, 10 rand skaap.
0: Hou op, die drie name, pas by mekaar. Boetie kom le, en blaas dood die keers op die kassie.
1: ja. En aan Pet en Johnny, wat van die aanluise hier op Slangervier, en daar in Riversdal. Goeienaand, het jylle gehoor van die bijname, Pietie Kropduif, Jan Haal. En Letty Blikkies. Naan sê Jan Penny Bles en Freek Frillebek.
0: Maar ek het ook nog iets op haar gekregen.
1: Johnny, kijk gauw iets op haar gekregen. Het een lang en skraal vriend. Tribus. Afkorting vir een ribbus. Ons kan niet daar alleen. Ik zie iemand staan daar zo.
0: Jan Tumpa. Aan zoon. Poer. Eendvoete. En Clive Beersbek.
1: Wat was daar die Gelling? En Colin Baitjie sakke. En Amy Gebouwtroffel nees. ja.
3: Goeiemorgen luisteraars. Goeiemorgen allemaal.
1: En dat is die vir ons nie?
3: Nee, om Pet en om Johnny. Ek is van Pakkelsdorp. Ek gaan niet jullie program. Nee, gooi om. Ik ben net voor Pauline van Kaapstad. Ze is een veilig rij morgen Kaap toe. Nee, ik hoor Pakkelsdorp het nog in dieren kom. Hier is ik Elisabeth Bleden van Nieuwdoen Park.
1: Oké.
0: Henry Faalsterretjes. Pompoentant. Frans Parra. Sarah Bolnes. Polygate oe.
4: Haskoos, Tanta, Sikui, Angie Sikui. Hier bij ons is bij een naam in Heidelberg. Hier is een mukke ook, Angie Mukke. Sarge Sikui. Hier is een Siepert ook. Ik weet niet wat zijn naam als hij. Was op een andere skulpot.
0: Mijn kop is al zeer gelag.
5: Naan Pet en Johnny weer. Wat sê julle van Marie Holle? En van Saartje Baardbek?
1: Ik vraag iemand, wat van Pietie Bek, Johnny?
0: Wie is Pietie Flamming?
1: Goeienaand allemaal. Jullie laat me terug aan al ons Pakkeldorpse bijna maatjes. Speel ons voel. Jan Blerry. Johnny, wacht nou, man.
0: Faber!
1: Hallo, Botsie. Tutti. Poen. Mietje Haas. Ons bid vir Tazen. Mooi aand. Moenie my naam noem nie. Ek dans nou baie lekker met krikke daar. Jody. Jody.
0: Ons weet die dat is.
1: Naadmanne, ek is daar kon in Barks opgegroei. Hierdie manne is reeds huis toe. Jan Totteror. Jacob Skilletjies en Sam Willebees. Jy het gespander as hulle aangekom met goeie naand. Die Barks was waar die groendakkies nou is. Iemand noemde daar Eastern Pradit van Kopdoek. Oeja, PNJ, Ansana, Asbak. Hi PNJ, wat van Flip Wintjie? Ek heb maar baie wind gemaakt.
0: Op my was maar.
1: Wasie. Anna Tarantal en Piet Knipmessie van Oudtshoorn. Ek het in Sykertstraat geblei, sê die persoon. Kom ons hoor gauw.
6: Jai, wat is Jai?
7: Hi, Naan, Piet en Johnny. En nou jylle nog wat hulle van meneer Afkie en noem het Oupada en van meneer Rudolf, Oukraan, Ool of...
1: Ja, nee.
7: Ja, maar iets soos hy, man. En nou jylle nog Rudolf en Afkie van Hoorschoolpakkelsdorp. Ek is een oud pakkelsdorper, man. Maar ek blij nie te meer daar nie.
1: Nee.
0: Ek kan blij nie, jy blij nie meer daar nie.
1: Dis die kraanvoelie. Dis aasvoel. Hy Adena, hoogstoepies. Sy kinders was appelpeer en limoen. Goeie naam, Pientje, Jolie, so lekker lang.
0: Wie was Adena, hoogstoepies? As jy aan my klap, luister buit op.
1: Oh, yes. Wat Adena, hoogstoepies gesit het. Yes. Goeienaand, PNJ en Party Time. Siblings en grootbraak moet jy iemand sy bijnaam ken as jy by jy rechte adres wil uitkom. Modder, Poppy, Boetgesiggie, Rubber, Windjiewaai, Mol, hy het net een groot tand gehad en nog vele meer. My oom was Louis Juris, was beeshard en groot lieg. Man het hy man kon die waarheid verdraai. Hy het so geleer dat die mens soms gewonder het of dit wat jy met jou eie oor gesien het die waarheid is. Die boot ek vloeitje, slapchips, oom Haas, Maggie, oom Kees, Leetje en Klaas Donkietje ontmoet. Maar Kurt, Sissel, Wessel en Esther Tarantaal kom in met Brakse bijname Party Time. Groete sê Serabet. En dat ek verbeel my Mietje Haas was aan pakken. Ja, ja. Oja, en Jacob Saloot. Jorie, kijk hier, Jacob Saloot wangen. Antje Beeslip. Naan sy manne, wat van Koekemoeroom. Koekemoertoon. Ei, daar in Silstraat in Blanco het hy die blarepens geblei. En Nendo Lose bijnaam was Glasekas. Wat van Wiki en Jaden Blikkies. Wat van Langgees Koepel en Kai Pitiket en Blitz en Simbamba. Goeienaand julle twee. Daar muis, dat is my ma. Witkoei, swartkoei. Facebook. Lach my klaar. Johnny!
0: Ach nee, man. Nee,
1: ons is in die moeilijkheid.
0: Hy jong loop jake dag af by my.
1: Ons is in die moeilijkheid.
0: Hy man my net doodmaak. Maar ek ga nou sê.
1: Eina Nox.
0: Ek ga nou sê.
1: Ja, ja, ja.
0: Estian sê. Basis no jos. Ek is klaar die moeilijkheid.
8: Na, Piet en Johnny. Piet, Johnny, hy is ook een opa was daarop, maar hy was ook meer met ons. Op David Kijkampak. Toen hij om het kwaad geraakt, is hij gewoon gezet op David Kijkampak. Ken je hem nog?
1: Ja.
8: Oké.
1: Goeienaand, Johnny en Piet. Ik onthou nog om Jacob Oubrood. Slapdaantje. Jacob Skaapkop, Hannes Voetjes, Jan Zwartkop. Ek geniet die program Koekie Hofman daar uit de koue Heidelberg uit. Dan Party Time, daar is nog Cementkop, Kipkop Kaki, Blakeroore, Botternees, Slik as een Tetkop.
0: Slikas.
1: Ja, slikas. Ja. Nou, Johnny, weet jy wat vir my altyd interessant is van 'n bynaam? Kyk jou gewone naam. Het jy mos van jou ouers afgekry? Maar 'n bynaam kom ons van iets af.
0: Dat kom van iets af, ja.
1: Iets wat jy of gedoen het, of iets wat gebeur het, of iets wat jy gesê het.
0: Iets wat jou oorgekom het. Of iets wat jy nie kon gedoen het. He. Of iets waarna jy lyk.
1: Ja, wie dan hier, Johnny, die name wat ons noem, is ou...
0: Ja, dis
1: mense wat ons nou al voor
0: van kunstbeen af, ja.
1: Dis, en baie van hulle onthou ek uit die dae van hierdie musiek af. En ek wil die luisteraar net weer so 'n bietjie terugvat na daar waar ons was.

0: Kasih futa.
1: Yang kena orang kain.
0: Kena orang kain kasih futa.
1: Ya, dia kain dia pun gangster.
0: Nou, de vorige dag kom. Nou, daar het geblei om Koos. Choochie.
1: Koos Choochie.
0: Maar zijn andere bijna was Koos Peertjes.
1: Ja, yes.
0: Maar hij zei Klogotse naam was. Dossie. Kalleboy. Oh, bye. Winston. Ik weet niet wat was Winston. Maar hij klonk het ook een bijna van die man.
1: Whitey? Is Whitey niet zo'n zin?
0: Ah, nee, Whitey was Obu Dasi van Sunny Dasi. Dan, Abby de Rooibeke was moeder. Nou, moeder had een boyfriend gehad. Toen hulle die boyfriend met die mes gesteek, nou jy van moeder vraag, wie is haar boyfriend? Dan sê sy, haar boyfriend's naam is Mesbek.
1: So hulle doen...
0: Hulle doen ons in bek.
1: Johnny, kom ons terug. Die gangster sê, iPad, try not to play the fool. Ja, nee, ons is by dit, dan sê sy die tranen loop. Dan sê P&J, wat van Koos Lele? Om Jan Slapslaai. Oja, hier is nog een gezagje zonder liefde. Lijkt altijd zo verleen voor wie ze sê, Serabit. Goeienaand, Pet en Johnny, weet van twee, Marai, Koei, en die ander jen is Klaas doodlig. Mooi blij, sê die persoon. Goeienaand, meneer, Pex was Koos Haas, ander is Tikiebek. Semi-Korantje.
0: Semi, dat is ook semi-baster.
1: Ja, yes. Jan Leesbeiter. Ek ken een oorbeiter. Patrick Doektoon.
0: Is Patrick Galtoon?
1: Ja, hier staan Doektoon, Johnny. Koos Sobek. Botsi Willemman. Was dat die klonk as ook iwers, Johnny?
0: Een romantie fijne broodje.
1: Nancy, al gehoor van papierplaten. Als die ouwens voor hom roep en hij hoor nie, roep hulle om papierbord. My nachtse bijnaam was Kleinmuis. Sy het in die nacht opgestaan om kos in die pot uit te steel. Jo. Knippie.
2: Oké, ik ga maar nou wat jullie twee zeggen. Op Petten om Johnny. Op die dominotafel. Het ik me zo'n nieuwe bijnaam gekregen. Ik heb me zo'n verleden jaar dat ik bij de grijnen gewerkt bij die werk. En dus nee, ik me zo'n jaartje van mijn kind aan behalen op mijn grijnen. En daarvan had hij me nog een doop op de dominotafel op Grijnerbek. Ja, nu op Petten om Johnny is nog een policeman. Wat zijn naam Tolly is. Hij is nog aan dienst in de politie voor zijn pijlbeer. Ja, Petten om Johnny. En dan had ik nog een bijnaam bij de politiestatie. Het is een sand. Maar hij call hem...
1: Wat call hij dan?
2: Tolly.
1: Maar jij, dat moest nou al gezegd. Jullie gehoor van die wielbekken, joh. wat zei Estean?
3: Ja, Johnny, nee. Die wielbekjes. Hij blijft net die boek aan mij in staat. Dat is ik nou die laatste wielbekjes of... Van die rechter rooibekjes, maar die laatste rooibekjes bleef net die boeken aan mijn straat. Hiermee waar ik blijf. En hulle was gister weer zo rooi geweest. Zijn mensen ook zo, je weet dat, omdat die naam bekjes is, dus ze ook weer niet elkaar. En hij aan het oom Klonkas. Hij was ook mijn ex-kundpaar, dat zo mijn ex-kundpaar geweest het. Ik praat nu van een Klonkas af van de Aliasstraat. Als je dat niet van een andere Klonkas praat.
1: Ja, ons kennen ja, geen Klonkas.
0: Gerike. Pet, dat is altijd. Is onze stilte tijd?
1: Ja, ja, nee, Johnny. Johnny. Is dat die Rooibeek en Johnny's familie zijn? Sê die boodskap. Johnny, het was gewoon die paardjes gelees, man. Hier bij ons kan nie name noem nie. Die pa is grootlig en sy sien is kleinlig. Jan Doodbuit en Koos Blauwbos en Langman en Jan Kas. Ja.
4: Bedankt Peter Johnny, is er nog brengen ze van de eerste handen. Veel vijfde, Peter, ze mijn liefde, lekker nummerkje alsjeblieft, dank je.
1: Oké, ja Johnny, ons
0: ja, stilte tijd en onze harte gaan uit naar onze families, onze vrienden, wat voor een opgraf gestaan het, en bijzonder ons daar voor Jason sê, Jason Stanley sê, sterkte voor jou, met die ingang van jou pa. Ons het kennis geneem daarvan. Sterker daar vir jou, die familie, allemaal daar in Oudtshoorn. En ons wens julle alle sterkte toe. En dit gaan een lang pad vat om genees te word. So ons dink aan julle, ons dink aan allemaal wat voor een oopgraaf gestaan het. En ons dink ook aan allemaal wat vanavond by jou siekbed staan. Wat nie weet waar hulle hoop vandaan sal kom nie. En ons gebruik hierdie tyd om vir julle te sê, ons dink aan julle en ons is met julle. En ons speel graag vir julle een lied, net om vir julle een bietjie te troos en vir julle te sê, ons is daar, ons draai julle pyn, en ons, al ken ons nie die gesigte nie, maar ons voel aan, amal se hartseer en pyn, en dit is waaraan ons hierdie paar minute wy, hier op Party Time.
1: Ja, nee Johnny, van my kant af wil ek dan net vir die volgende persone, wat ek het een paar boodskapjes gekry, daar uit Oudtshoorn het Jolandi vir my boodskap gestuur, sy sê een baie goeie vriendin van haar Frana Mitchell het ook afgesterf gister en dan sê sy ons moet net onze medelee oordra aan die Mitchells daarvan van Calitzdorp, en dan sê sy haar ma is vandag 10 jaar gelede is sy oorlede. Dit is Jolandi daar uit Oudtshoorn, en ons sê vir hulle allemaal wat hartseer is, net sterkte. Dan het Florentia, die PA, sy het my ook een boodskap gestuur om te sê, haar pa's sister is gisteravond afgesterf. Nee, dis nou verlede week al. En sy het toe nou, dit nou goed gedink om vir ons een lied te stuur, wat sy wil ons moet speel. Gedurende hierdie tyd, die liedse naam is Look For Me, en dan Tanya Goodman-Sykes is die kunstenaar daar, so ons wil vir almal wat hartseer is sterkte toewens.

0: Ja, en ons op hierdie lied het gedoen wat ons graag wou hê hy moes doen.
1: Ja, nee, Johnny, kom ons gaan aan met ons boodskapies. Wat van Dominee, sy bijnaam was Overtime, hy het gehou van lang preek. Moenie tot die lang lies en bleskop vergeet nie, Johnny. Ja, meneer, daar was nog die klopse ook, en dan sê sy Jan Blinkbeck, hy bleed die welie, naand PNJ, naam is Dion, André Stikkebek, Jan Worteltoon, Jan Haas, Kosi Bigbek, daar is toch meer mooi aan. Dis een pakkersdorper.
0: Ja, dis een pakkersdorper.
2: Hi, Pet en Johnny, het vergeet van mijn nacht. Sister Pet, haar George en haar familie. Ik wil neef, ik denk dat die naam van haar almoeder een lekker rustige aand heeft.
3: Ja, nie om Pet en om Johnny. Ek het een broer aan die kant van Mosselbaai, is ambulance-driver daar. Sy rechternaam is Mario George, maar hulle kool om in Heidelberg soepie. En dan sy een collega is Debra Roberts van Heidelberg, is ambulance-driver. Maar hulle kool om stress.
1: Ja, nee, dan het daar een boodskapie tegekom. Baie mooi lied van Anna, en ons is blij jy dit geniet. Daar was Saartjie Waldeip,
0: Cookie Vis,
1: Danny Dikvingers, Oom Toon, en kyk, wie is die boodskap?
0: Cookie Hofman.
1: Dankie vir bemoediging. Blanco United het vandag afskeid geneem van Dominique Fortuin, sterkte aan sy moeder Emily, sê Mestansie. Ja, nee, sterkte ook daar met die familie daar in Blanco. Ja, nee, Johnny, dit lyk vir my, ons is aan die gang, en soos ek sê, ek geniet die program verskriklik baie vanaand. Ek ben, ons het al hoeveel episodes oor byname gehad, maar geen program is nog diezelfde nie.
0: A season 5, episode 19.
1: Jy sien die dinge is die wat vir my altyd so interessant is van een bijnaam. Ek weet dis my bijnaam, maar ek wil om jy hoor
0: nie. Nee, ek wil om jy hoor nie. Soos Pocket wat jy sy een naam ken nie.
1: Ja, en iemand het net al gesê, so, ek denk as Sarah het wat gesê, as jy nou na een plek toe gaan en jy gaan soek aan een persoon en jy noem hom op sy rechte naam, gaan die mense nie weet.
0: Ja, soos ek wat as kind het amper pak gekry by een ander oom toe ek voorbij hom loop. Nou, amal praat van die oom en amal sê, en toe ek nog bellen, toe my maat my mos geleer, meneer, dat jy groote groot mense wil bykom. Toe sê ek, goeiemiddag oom, modder billetje. Toe moet ek hardloop. Toe moet ek hardloop, want toe sê jy die manse bijnaam. En ek het dit nie geweet nie.

0: Ja, nou is so kwart voor 10 is ons op 1 FM en geselsing van Pet en Johnny. En intussen het ons aangesluit het, hartelike welkom en ons geniet ons nog steeds gehad het uit hier in die atelier.
1: Goeienavond Pet en Johnny, ek wil net voorbring van my sisterse seun wat op pad is van met die sewes rugbys van onder af. Alle moet net veilig wees op die pad en God is met hulle. Het kom van sy antie van Marie, van Sierbrak, Mariet. Een mooie en geziene aand vir julle.
0: Ja nee Mariet, ons glo dat alles goed gaan afloop en dat hulle veilige rit sal hee.
2: Goeiedag om Peter en Johnny, daar was een oom wat altijd naar vark misgereik het. Ons het om oom Frikkie Varkvel genoem. Naand Peter en Johnny hier in Blanco is een Boetie M-kop. Ik ken van Boetie M-kop persoonlijk. Boetie Spekkop, ik ken hem ook. En Boetie Fomboy. Alle Boeties.
3: Ja, maar. Na school net, was ik had mijn ambulance geweest. En een hand is toen een slagbal zo. En ik weet niet wat het gebeurde. Ik was ook maar op school zo Johnny geweest. Ik heb het al genoemd. Zoals blitz. Kom ik haar bij die bol uit. En had die bijna een vlak als uitgekomen. En tot vandaag toe. Mensen wat mijn kerk, ik weet niet waar je naam uitgelekt. Noem mijn mannen mijn vlak als. Maar nou die aand ook, donderdag aan, dat ik die mannen gaan afleiden aan zijn verwonding. Zien ook een oom in een grijs bek en zijn haren is grijs. Noem mij ook vlakkaas. Ik wou nog stoppen, maar ik kon niet stoppen, want die is een redding achter mij. Toen woonde ik, waar kom hij ook aan hij naam. Ik ga hem weer krijgen, hij werkt bij Go George.
2: Dank je vlakkaas. Als weg van die hoeders af.
4: Hai, goeienaand, Piet en John. Hier bij ons is een meis, een oogies, een bom en een stijls. Mooi aan.
2: Om Piet en John, daar komt enige man bij die werk. Hij zoekt toe aan die

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verreinen?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
4: Zet neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.